Door de bouw wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt. Dat ondermijnt de mogelijkheid voor een Palestijnse staat, staat in een verklaring van Duitsland, Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Nederland en ook Canada. De Israëlische minister Smotrich heeft gezegd dat dat ook precies de bedoeling is. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. De politie was eerder deze maand in een bos bij Dronten aan het zoeken naar een man die al ruim 2 jaar wordt vermist. Op de plek waar zijn telefoon voor het laatst een signaal had afgegeven. Er werden botten gevonden, maar uit onderzoek blijkt dat die niet van hem zijn. Van wie wel is onduidelijk. Er is nog geen DNA-match gevonden. De zoektocht naar de man uit Dronten gaat door. Vermoedelijk is die door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon. Bij 18 tot 21 graden. In het loop van het weekend wordt het droog. De middagtemperatuur blijft een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Frieske-Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfhezen zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfhezen. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse dag van de stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

FM.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaanoever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. Het ritme van de Brainport.
1: Flow FM.
2: Biertje, vrienden.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. Race en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Edeveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
3: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
2: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
4: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
2: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
9: Waar moet ik dan naartoe?
8: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
9: Hoe maak ik een afspraak?
8: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
9: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
8: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
10: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
5: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche-cao voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf cao's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
2: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
4: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 8 uur.
6: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
7: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tillen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En dat was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
6: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
8: Nee, want we hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als we 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
6: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
10: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
11: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
10: Inspiratie aan jouw voordeur.
12: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
13: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot €6.000... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
14: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
15: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
14: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
16: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de shisha-lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche-cao voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf cao's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraeten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraeten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
3: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 9 uur.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
8: Goed gevoeld in een groot gebied, zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
7: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
9: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in ons gemeenschap brengt.
7: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. philipsfruittuin.nl.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9 uur van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergouw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche CAO voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf CAO's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.
2: Glow FM.
3: Biertje, vrienden.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een...
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen. Of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
2: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveen geweest?
3: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
2: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveen.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
5: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
6: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
7: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 10 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon en geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
12: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
11: Inspiratie aan jouw voordeur.
13: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrièreswitch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bibop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche-CAO voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf CAO's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Glow FM.
1: Glow FM.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
2: Scheur over het circuit bij Heesemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
3: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
7: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 11 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. Een man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Eindhoven-Maastricht door een kapotte vrachtwagen bij Eurmond 6 kilometer. De vertraging is 10 minuten. Op de A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom, 4 kilometer file bij Knopend Markizaat door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. De A76 bij de Duitse grens, een half uur vertraging door de controles. En tot zover de ANWB.
7: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
5: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoogstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
12: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
13: Let's Dance, bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
14: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
15: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotse Dijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche-CAO voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf CAO's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom, 6 kilometer file tussen Capelle en afrit Kruiningen. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht, de vertraging is zo'n 25 minuten. Op de A76 vanuit Geleen bij de Duitse grens, een kwartier vertraging in 5 kilometer file.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

FM.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene. Aan de Run in Veldhoven. Groene. Al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900-1515. Dus 0900-1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900-1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl. Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
1: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: 3FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 12 uur.
7: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis in het oosten van het land ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Eindhoven, 5 minuten vertraging bij Sint-Michels-Gestel. 5 minuten bij A58. Vlissingen, Bergen-op-Zoom bij Afrit Kruiningen door een ongeluk. De weg is weer vrij. En er staat een file op de N289 Goesputten bij Kruiningen 2 kilometer. En tot zover de ANWB-verkeer.
9: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
10: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
11: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
12: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in. Just
13: come with me. Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche CAO voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf CAO's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Belgische grens tussen Afritolen en Hoogrijden 7 kilometer file, 10 minuten is de vertraging. Op de A58 Vlissingenberg op Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knopend Markiezaad 7 kilometer file en een kwartier vertraging. A59 Knopend Zonsdeel richting Den Bosch tussen Terheide en Hooipolder 7 kilometer file. En op de A76 Geleen-Duitse grens door de controles 20 minuten vertraging tussen Knopend Kunderberg en de Duitse grens.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
1: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
2: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 1 uur.
10: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, dat zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het totale aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. De politie gaat toch geen boetes uitdelen aan de boeren die vorige week maandag met hun trekkers op de A31 reden in Friesland. Er is volgens de politie niet voldoende bewijs om ze achteraf een bekeuring te geven. De bestuurders hadden hun kentekens afgeplakt. Het OM zei deze week nog dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De Consumentenbond vindt dat klanten door voedselfabrikanten worden misleid met vezelclaims. Ze willen daarmee hun producten gezonder laten lijken dan ze zijn, zegt de bond. De Consumentenbond deed onderzoek naar producten die rijk zijn aan vezels, of dat claimen. De bond vindt dat van 100 producten dat die claim misleidt of op zijn minst een te rooskleurig beeld geeft. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later droger, dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is druk op de A58 Vlissingenberg op Zoom bij knooppunt Markiezaat 5 kilometer richting Tilburg vanuit Breda. Op de A58 een kwartier vertraging tussen knooppunt Galder en Bavel. 8 kilometer file. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Bestemoer-Gestel een kwartier vertraging 6 kilometer file. A59 Zonzeel richting Den Bosch tussen Terheide en Waspik 7 kilometer. 10 minuten extra. A76, Leen-Duitse grens, een kwartier vertraging bij de Duitse grens. En tot zover de ANWB.
12: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
13: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
13: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
12: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goedendag, ik ben Rory Jonkergouw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche CAO voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf CAO's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker-beekloop die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch, 10 minuten vertraging tussen af het Gelderbals en Zaltbommel, 6 kilometer file. De A2 Eindhoven-Maastricht bij Leende, 5 minuten vertraging en 4 kilometer file. A58 Breda-Tilburg tussen Ulfhout en de Resels, 7 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de A58 Tilburg-Breda. Bij Knoopend Galder, 5 kilometer. Op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Haps en Malden, 4 kilometer langzaam rijdend verkeer.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
1: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
4: Waar moet ik dan naartoe?
3: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
4: Hoe maak ik een afspraak?
3: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
4: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
3: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
5: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
6: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
7: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
6: Inspiratie aan jouw voordeur.
8: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
9: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
10: 2 uur.
11: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar ontdekt in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie door Russische geheime agenten is aangelegd. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Ingewijden zeggen dat betrokkenen waarschijnlijk wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. In Daarle in Overijssel is een man omgekomen bij een ongeluk met een koets. Die kwam door een nog onbekende reden in een sloot terecht. De omgekomen man was de koetsier. Een passagier wist zichzelf op tijd in veiligheid te brengen. Voor het ongeluk kwam ook een traumahelikopter ter plaatse, maar voor de koetsier kwam de hulp te laat. Het paard is door de brandweer uit het water gehaald en wordt door een veearts nagekeken. De Franse overheid waarschuwt voor slechte condooms. In Frankrijk zijn 40.000 condooms verkocht die niet aan de wettelijke eisen voldoen en dus mogelijk niet veilig zijn. Volgens de inspectie zat er ook geen Franstalige handleiding bij. De condooms werden online verkocht en komen voornamelijk uit Azië. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Vanmiddag klaart het aan de kust iets op, het is een graad of 20. Morgen eerst buien, later droger en dan wordt het ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat tussen Weert-Noord en Leende 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Een kwartier vertraging op de A58 Breda richting Tilburg tussen Knoop het Galder en Bavel 8 kilometer file.

0: 15 kilometer file. En tot zover de ANWB.
1: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. Hansverstratenhoveniers.nl.
4: Het is volop zomer. Ontdek de mooiste wijnen bij Wijnhuis Eindhoven en geniet van een zonnig moment in elk glas. Gratis parkeren aan de Vlokhovenseweg 46 tegenover de kerk.
5: Duur brandstof? Geef je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
6: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergauw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche-cao voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf cao's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker-beekloop die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land, bijna 120 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een kwartier oponthoud. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor het Hellegatsplein ook een kwartier vertraging. En datzelfde geldt voor de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Malden 13 kilometer file rijden en zoals gezegd een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
1: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
2: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
1: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versehold Veem.
3: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van drie podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joyhauser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
6: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
7: Waar moet ik dan naartoe?
6: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
7: Hoe maak ik een afspraak?
6: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
7: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
6: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
8: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
9: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
8: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
10: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 3 uur.
12: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht, waarbij zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. De buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk in het zuiden van het land. Ruim 120 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud daar op de volgende wegen. De A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knobbert Leenderheide en Leende 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Een half uur oponthoud ook op de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Bij Heerlen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. En de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Haps 15 kilometer langs de beide in stilstaan. Kost je 20 minuten. En...
14: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
15: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
16: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
5: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
17: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
18: Waar moet ik dan naartoe?
17: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
18: Hoe maak ik een afspraak?
17: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
18: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
17: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
19: Scheur over het circuit bij Hezemans Indoor Karting. De plek voor snelheid, competitie en adrenaline voor jong en oud. Bel ons op voor uw reservering of kom langs aan de Vijfkamplaan 18 in Eindhoven.
20: Bezoek GSM Eindhoven aan de Brussellaan. Inkoop en verkoop van telefoons en reparatie van alle mobiele toestellen. Meer informatie op gsm-eindhoven.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Rory Jonkergouw. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. 2 horecazaken aan de Kruisstraat in Eindhoven mogen voorlopig weer open. Dat heeft de rechter bepaald. Vorige maand sloot burgemeester Dijsselbloem de Shisha Lounge en het restaurant op basis van een bebop-onderzoek. Maar de rechter draait het besluit terug in afwachting van het bezwaar dat de eigenaar van de zaken aanspande, meldt de DD. Het weegt zwaar mee dat de zaken langere sluiting financieel niet zouden overleven. PSV en 5 andere clubs hebben samen een semi-branche-cao voor betaald vrouwenvoetbal in Nederland gelanceerd. Tot juli dit jaar werkten ze nog met eigen bedrijf cao's. De nieuwe collectieve afspraken regelen onder meer doorbetaling bij zwangerschap en ziekte. Dit moet de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal verder stimuleren. En de hypotheker Beekloop, die volgende week woensdag zou plaatsvinden, gaat niet door. In landgoed De Grote Beek is kans op afbrekende takken door de droogte, meldt de organisatie. En dat zou een gevaar opleveren voor deelnemers. Iedereen die zou meedoen, kan wel gratis deelnemen aan de eerstvolgende editie in april volgend jaar. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Bijna 120 kilometer file in totaal. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk, maar de weg is vrij. Vertraging nog een kwartier. En de A58 bij Daarbergen op Zoom. Bij Wouwse Plantage ook een ongeluk. Ook hier is de weg vrij, met een vertraging van 10 minuten. En
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

bang dat je vindt dat ze zich aanstelt. Als ze jou vertelt waarmee ze leeft. Ze wil niet dat je ziet wat er in haar schuilt.

Brainport.

0: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
5: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Veem geweest?
6: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
5: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Veem.
7: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveldhoven.nl.
8: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 4 uur.
10: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon, het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het zuiden van het land is nog veel verkeer onderweg. De meeste vertraging op de volgende wegen, de A2 Maastricht richting Eindhoven. Tussen Born en Echt, 5 kilometer met een kwartier vertraging. A2 Eindhoven richting Maastricht. Voor Leende gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is alweer even vrij, maar de vertraging nog 10 minuten. A4 Antwerpen richting Rotterdam. Voor Hogerheide 10 minuten vertraging. En tenslotte de A58 Breda richting Tilburg. Voor Tilburg Reeshof 4 kilometer met een kwartier onderweg. En...
1: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
11: We gaan weer heerlijk naar buiten. Maar wil je ook genieten van een mooie tuin? Hans Verstraten Hoveniers, met meer dan 35 jaar ervaring, maakt een passend ontwerp en ontzorgt in onderhoud, snoeiwerk, kunstgras, tuinverlichting en de perfecte bestrating en aanleg van uw tuin. Hans Verstraten Hoveniers is jouw hoveniersbedrijf in Eindhoven en omgeving. HansVerstratenHoveniers.nl.
7: Let's dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
11: Het is volop zomer. En het is heerlijk genieten met de ruime collectie koele en kleurrijke zomerstoffen. En de meest exclusieve trouw- en gala-jurken tegen betaalbare prijzen. Van het Smitje, Kleine Berg, Centrum Eindhoven.
12: Ga ook eens langs bij de Gesselse Bazaar op de Hoofdstraat in Eindhoven voor een groot aanbod in vakantiespeelgoed. Van puzzels en spelletjes tot strandspeelgoed. De Gesselse Bazaar, al bijna 100 jaar de enige speelgoedwinkel.
2: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergauw. Steeds meer mensen in de regio zijn aangewezen op een WW-uitkering. In juli ontvingen 6.388 mensen in Zuidoost-Brabant een uitkering. 4,9% meer dan een jaar eerder. Vooral onder mensen met kantoorbanen en 55-plussers is een stijging te zien. Vergeleken met juni nam het aantal WW-uitkeringen met 1,8% toe. Serkan Yarangumeli blijft actief in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, ondanks zijn breuk met DGG. Het raadslid gaat zelfstandig verder en vormt daarmee een eenmansfractie. DGG maakte woensdag bekend niet meer met Yarangumeli verder te willen. Volgens de partij is er onvoldoende vertrouwen in het raadslid. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van Luciano Geertruida. Daarnaast was ook het vertrek van Veerman onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen. We hebben al veel bepalende spelers moeten vervangen. Dit gaat nu ook wel lukken, zei Bos. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. We hadden 100 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging daar op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 10 kilometer file met een kwartier op onthoud. A4 Antwerpen-Rotterdam. Tussen de Belgische grens en Hogerheide ook een kwartier vertraging. A58 Breda richting Tilburg. Voor Ulvenhout 10 minuten extra reistijd. En tenslotte in het zuiden van het land. De A76 Geleen richting Aken. Bij de Grenschotollen daar een kwartier vertraging. En...
0: FM, het ritme van de Brainport.

0: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
1: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
0: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
2: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
3: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
4: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
5: Waar moet ik dan naartoe?
4: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt er terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
5: Hoe maak ik een afspraak?
4: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
5: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
4: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moontracks, Frank Verstraten van The Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
8: Geniet van de zomer. Geniet van een dagje in de Philips Fruittuin. Geniet van de ruimte van onze boomgaard en speel in de splinternieuw aangelegde speeltuin. Geniet van een heerlijke pannenkoek, gezond broodje, koel drankje of speciaal biertje op het terras van het Pannenkoekenhuis. Geniet van onze dagelijkse verse streekproducten uit onze landwinkel. Kom genieten in de Philips Fruittuin en pluk het geluk. Oorschotsedijk 14a Eindhoven. Philipsfruittuin.nl.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
2: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 5 uur.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizerbergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog veel verkeer onderweg in het zuiden van het land. Inmiddels zo'n 90 kilometer file. De meeste vertraging op de volgende wegen daar. Via Antwerpen richting Rotterdam. Voor hoge rijden staat een vrachtwagen met pech. De eerste rechterrijst ook dicht en de vertraging 20 minuten. De A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulf van Hout 13 kilometer file rijden met ook een kwartier op onthoud. En tenslotte valt ook op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Galder en Tilburg race of 10 minuten vertraging. En...
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
6: Geen zin in boren of schroeven? Dat begrijpen we. Bij maatstudio.nl vindt u ook raamdecoratie met magneetmontage, jaloezieën en plissé-gordijnen in een frame. Ideaal voor kunststof kozijnen. Bestel gemakkelijk online of maak gebruik van onze vrijblijvende inmeetservice en professionele montage. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
12: In november 2027 opent het Gastenhuis Eindhoven. Een nieuw, liefdevol thuis voor mensen met dementie. Bent u benieuwd naar ons warme woonzorgconcept? Kom dan op dinsdag 8 september naar onze informatieavond. U bent van 7:30 tot 9:00 van harte welkom. Meer informatie vindt u op hetgastenhuis.nl/Eindhoven. Het Gastenhuis Eindhoven. Dat gun je iedereen met dementie.
11: Binnenkort is het zover. Brabant Vloeren komt naar Eindhoven. Laat je inspireren door de nieuwste trends in PVC-vloeren en raamdecoratie aan de Bosdijk 900. Brabantvloeren.nl. Thuis begint hier.
6: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Bouwmarkt Groenen in Veldhoven. Binnen en buiten gewoon de beste. Groenenveld.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Steeds meer mensen in de regio zijn aangewezen op een WW-uitkering. In juli ontvingen 6.388 mensen in Zuidoost-Brabant een uitkering. 4,9% meer dan een jaar eerder. Vooral onder mensen met kantoorbanen en 55-plussers is een stijging te zien. Vergeleken met juni nam het aantal WW-uitkeringen met 1,8% toe. Serkan Yarangumeli blijft actief in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, ondanks een breuk met DGG. Het raadslid gaat zelfstandig verder en vormt daarmee een eenmansfractie. DGG maakte woensdag bekend niet meer met Yarangumeli verder te willen. Volgens de partij is er onvoldoende vertrouwen in het raadslid. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van Luciano Geertruida. Daarnaast was ook het vertrek van Veerman onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen. We hebben al veel bepalende spelers moeten vervangen. Dit gaat nu ook wel lukken, zei Bos. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In totaal nog 60 kilometer file in het zuiden van het land. De meeste vertraging op de volgende twee wegen nog. De A4 Antwerpen richting Rotterdam. Bij Hoge Heide staat een vrachtwagen met pech. Vertraging 10 minuten. En de A76 Geleen Aken voor de Duitse grens 10 minuten vertraging. En...
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Het is volop zomer. Bezoek Floris Meesterbinders voor de mooiste bloemen en planten om uw huis en tuin op te fleuren. En geniet meteen van een heerlijke koffie in onze nieuwe koffietent. Gratis parkeren op het Cassandraplein.
1: In het Weverijmuseum in Geldrop ontdek je de rijke lokale textielhistorie en ervaar je de kracht en pracht van het werkende weefambacht. Meer informatie op weverijmuseum.nl.
2: Op 22 augustus beleef je Limits Festival op Landsart Beach in Eindhoven. Geniet van 3 podia met techno, classics en hardstyle freestyle. Met onder andere Joy Houser, Aki, Cherry Moon Tracks, Frank Verstraten, Van de Zillion, The Dark Raver, DJ Potato en nog veel meer. Bestel je tickets nu via www.limits.com met dubbel Z.
3: Ik fiets mee omdat ik graag in beweging ben. Samen op pad wil. Mijn werkdag fris wil beginnen. Wat is jouw reden? Van 12 tot en met 22 september beleef je de Brainport Bike Week met fietsevenementen door de hele Brainport-regio. Deze week stappen we massaal op de fiets. Brainport Bike Week. Fiets je gezellig mee?
4: Let's Dance bij Danscentrum Verspaandonk. Al meer dan 40 jaar het dansend hart van Eindhoven. Heerlijk dansen op de cha-cha-cha, de quickstep of de zumba. Of lekker losgaan in de dance workout. Dus Eindhoven, voetjes van de vloer bij Danscentrum Verspaandonk. En mag ik dan deze dans van u? Surf snel naar dansen.nl en schrijf je in.
5: Heb je ineens kiespijn of is er een tand afgebroken? Geen paniek.
6: Waar moet ik dan naartoe?
5: Naar Tandartsenpost Eindhoven. Je kunt het terecht voor spoed, overdag, 's avonds, in het weekend en op feestdagen.
6: Hoe maak ik een afspraak?
5: Bel 0900 1515. Dus 0900 1515. De tandartsen van Tandartsenpost Eindhoven helpen je snel en zorgen dat je zo snel mogelijk terecht kunt.
6: Dus bij spoed bel ik gewoon 0900 1515?
5: Precies, Tandartsenpost Eindhoven. Jouw lach, onze zorg.
7: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
8: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
11: 6 uur.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met de inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. En dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land zijn de laatste files nu snel aan het oplossen of korter aan het worden. Wat nog opvalt is de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor knooppunt Batadorp 5 kilometer file met 5 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Voor Ulvenhout ook 5 minuten extra reistijd. En tenslotte de N256 Goes richting Zierikzee. Vanaf Goes de Poel staat

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: FM Headlines.
1: Goedemiddag, ik ben Rory Jonkergouw. Steeds meer mensen in de regio zijn aangewezen op een WW-uitkering. In juli ontvingen 6.388 mensen in Zuidoost-Brabant een uitkering. 4,9% meer dan een jaar eerder. Vooral onder mensen met kantoorbanen en 55-plussers is een stijging te zien. Vergeleken met juni nam het aantal WW-uitkeringen met 1,8% toe. Serkan Yarangumeli blijft actief in de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo, ondanks zijn breuk met DGG. Het raadslid gaat zelfstandig verder en vormt daarmee een eenmansfractie. DGG maakte woensdag bekend niet meer met Yarangumeli verder te willen. Volgens de partij is er onvoldoende vertrouwen in het raadslid. PSV-trainer Peter Bos is blij met de komst van Luciano Geertruida. Daarnaast was ook het vertrek van Veerman onderwerp van gesprek tijdens de persconferentie in aanloop naar de competitiewedstrijd in eigen huis tegen FC Groningen. We hebben al veel bepalende spelers moeten vervangen. Dit gaat nu ook wel lukken, zei Bos. In het bosje in Best, waar afgelopen weekend 16 rookgranaten werden gevonden, zijn tijdens vervolgonderzoek nog meer explosieven aangetroffen. Dat blijkt uit een brief die de gemeente Best naar omwonenden heeft gestuurd. De rookgranaten uit de Tweede Wereldoorlog werden zondag gevonden door 4 kinderen met een metaaldetector. Hun ouders waarschuwden de hulpdiensten, waarna de explosieve opruimingsdienst de granaten kwam ophalen. Toezichthouders van waterschap De Dommel zijn bedreigd en geïntimideerd toen ze mensen controleerden op het naleven van maatregelen tegen de droogte. Het is niet bekend wanneer dat precies is gebeurd. Het waterschap heeft geen aangifte gedaan, maar noemt de incidenten wel onacceptabel. De organisatie controleert deze maanden extra goed of inwoners en boeren zich aan de verscherpte maatregelen houden. Ouderenappel Eindhoven heeft raadsvragen gesteld over de toekomst van de Woenselse kerstkringloopwinkel. Die dreigt dit jaar zonder locatie komen te zitten en zoekt dringend een tijdelijk pand van ongeveer 400 vierkante meter. De partij wil van het Eindhovense college weten wat de gemeente kan doen om de winkel te behouden. De kerstkringloopwinkel was de afgelopen 5 jaar gevestigd in het voormalige Zeemanpand in winkelcentrum Woensel. En dat was het. Meer nieuws uit de Brainport lees je in onze app en op Studio 040.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 files nog in het zuiden van het land. De A58 Breda richting Tilburg. Daar staat een auto met pech bij Tilburg Centrum West. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En het is ook aansluiten aan de Duitse grens op de A76 van Geleen naar Aken. Er staat 4 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

Bye.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De Voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, situatie op de weg dan. Glow FM verkeersinformatie met geen files bekend. Wel 2 snelheidscontroles, die vind je op de A2. Volgens Flitsmeister bij de afrit Elslo bij 245-0... en de A67 richting Valkenswaard bij 18.
4: Raymond Woutersen.
3: Met de Glow Evening op de plek van Manasse met extra veel muziek vanavond. Harry Styles draai ik zo meteen. En dit is Edge of Desire van Jonas Blue.

0: Het is de vrijdagavond van Chloe FM. De Harry Styles en Late Night Talking.
1: Het weekend vier je met Chloe FM.
0: En ook nog Jonas Blue en Malie van Edge of Desire. Goedenavond, het is 7:05. De Chloe Evening met Raymond vandaag. Want als ze is nog een beetje vrij, die geniet van een welverdiende vakantie. Dus tot 9:00 heb ik de eer om je te vermaken. Tenminste, dat probeer ik te doen, laat ik dat zo zeggen. Maar op zich staan er best wel wat leuke dingen op de planning vanavond, toch? Hoe dat zit, dat vertel ik je zo meteen. Het is vandaag 21 augustus, toch wel een beetje de dag van de aardbeving, hè? Oké, dat is vrij ver van huis, Groningen. Maar ook weer niet, toch? Je bent er eigenlijk in 3 uurtjes met de auto vanaf hier, dus... Valt ook wel weer mee. 2,8 op de schaal van Richter. Vanochtend vroeg gebeurde dat daar in Groningen. Epicentrum lag bij het dorp Zandeweer. Blijkt allemaal uit de metingen van het KNMI. Was ook nog eens een vrij zware aardbeving als je het vergelijkt met eerdere bevingen. Een tijdje terug. Goed, het is de Glow Evening. Wat gaat er vanavond allemaal gebeuren? Nou, sowieso wil ik je graag voorstellen aan nieuwe muziek straks. Ja, en de hele week maakte je kans hier tijdens eerdere edities van The Glow Evening. Afgelopen maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Op tickets voor Landsart Beach. Daar gaat het Limits Festival plaatsvinden morgen. Je kon je de hele week kwalificeren daarvoor. En straks gaat er uit een van die namen die afgelopen week gekwalificeerd zijn... die in een hoog hoed zitten hier in de studio van Glow FM, gegrabbeld worden... Want er gaat dus een winnaar uitkomen. Dat gaat allemaal voor 9:00 vanavond gebeuren. Verder extra veel hits. Lekker om je weekend mee in te gaan. Zometeen Idali, Ronnie Flex en Frenna. Populair. Eva Max komt eraan. En

Zo leuk om die weer eens te horen. Dat zegt Jacqueline via de Glow FM app. Dat ging over Eva Max en Spotify. Ja, toch wel een klein beetje een vergeten hitje, hè? En ook Bart vond het leuk om hem weer eens te horen. Eva Max is top, stuurt hij. Nu al zin in haar concert in Nederland in november. Yeah! Morgen weer een nieuwe bekendmaking van de Glow FM Spotlight, hè? Tijdens de Glow 30. Dit is een oude.

Glow FM Classic. Je hoorde Hey Brother van Avicii bij Glow FM. Ja, ik heb iemand behoorlijk veel pijn gedaan gisteravond. Sterker nog, ik denk dat het zomaar lastig kan worden voor diegene om mee te leven. Ja, en niet fysiek, hè, maar hoe het zit, ik vertel dat je zo meteen. Ja, en blijf ook hangen als je zin hebt in een van de virals van dit moment in de feesttent. Eerst Last Frequency.

Dennis Lloyd bij Glow FM, Jorde Nevermind. Het is 8:02, Glow FM weekend weerbericht van vanavond. Het is nu nog 1 graad of 18, bewolking heerst er boven de stad. Kan nog een buitje vallen, vannacht koelt het af naar 1 graad of 12. En morgen dan een afwisseling van zon en wolken. Blijft wel op een enkel buitje na droog bij maximaal 20 graden. Oh, best wel prima weer dus voor die Landstar Beach, voor het Limits Festival. Dat gaat morgen plaatsvinden. Binnen nu een 1,5 uur hoor je, of misschien jij wel naar dat festival gaat, als je je afgelopen week gekwalificeerd hebt tijdens een Glow Evening uitzending. Nou, dan maak je dus kans. Situatie op de weg, die is rustig. De ANWB meldt geen files en Flitsmeister slechts 1 controle op de A67 bij knooppunt De Hocht. Oppassen bij hectometerpaal 18.1. Iggy Azalea en Charlie XCX, Fancy, hoor je zometeen hier.

Gigi Wap, say do that, do that. Ah ah, Gigi Wap, whoa, who that, who that? Ah ah, Gigi Wap. Gigi Wap, say do that, do that. Ah ah, Gigi Wap, who that, who that? Ah ah, Gigi Wap. Charlie XCX met Iggy Azalea, je hoorde Fancy bij Glow FM. Het is de vrijdagavond van Glow FM. Raymond op de plek van Manasse tot 9 uur vanavond. Ja, ik zei het net al eventjes, ik heb iemand pijn gedaan gisteren. Ja, misschien zelfs zoveel pijn dat er voor diegene niet meer mee te leven valt. Ja, ik wil je graag even terug meenemen naar mijn donderdagavond. Het was iets na 9 uur 's avonds. Ja, en zoals je wellicht zelf ook wel merkt, de tijd van lange zomeravonden is wel een beetje over zo eind augustus, toch? Het was al goed donker geworden buiten, het was ook aardig fris. Ja, en het was ook best wel behoorlijk nat allemaal op de grond. Het voelde echt aan als een herfstavond eigenlijk, ja. Nou, ik pakte mijn fiets uit de garage, ik stapte al op, hier onderweg naar het terras. En ik tik met mijn ene voet af en toe nog een keer de grond aan om niet om te vallen onderweg, om het evenwicht maar te bewaren, om onderweg naar de poortdeur te gaan. Totdat er ineens een oorverdovend geluid klonk. Ja, oprecht, het was echt niet overdreven. Het was echt een oorverdovend geluid. Ja, ik denk dat we een rouwadvertentie in de krant moeten laten plaatsen morgen, want ik stond met mijn voet op een slak. Ja, het was zo donker, ik had hem niet gezien. Ja, volgens mij was daar echt bijzonder weinig meer van over. Het was echt, het klonk eigenlijk een beetje zo. Ja. Nee, het klonk echt niet goed. Dus ik voel me ook best wel schuldig eigenlijk tot de dag van vandaag. Sorry, slak. Spijt mij. Muziek van The Evener. Herfsthitje. Fade Out Lines komt eraan. En dit is nieuwe muziek van...

Diefner en Fade Out Lines bij Glow FM. En daarvoor gloedje nieuwe muziek van Temper City. Gaat deze nieuw binnenkomen in de Glow 30? Antwoord op die vraag krijg je morgen tussen 2 en 4 uur 's middags. Dan hoor je een nieuwe lijst van de Glow 30, de 30 populairste hits van Eindhoven. En met mij, want ja, normaal hoor je mij op zaterdagmiddag tussen 12 en 4. Het is vrijdagavond, extra veel weekend bangers vanavond. We zijn sowieso onderweg naar een nieuwe editie van de Glow FM Weekend Mix met Florian Hameling straks vanaf 9. Ja, en zometeen na 8 uur gaat hier iets terugkeren.

0: nog eventjes geduld. Als je je gekwalificeerd hebt afgelopen week voor de tickets voor het Limits Festival op de Landsart Beach in Eindhoven. Ja, ik zie daar een aantal appjes over binnenkomen in de Glow Over Map. Wanneer gaat dat bekendgemaakt worden? Als je jezelf gekwalificeerd hebt afgelopen week tijdens de Glow Evening, afgelopen maandag, dinsdag, woensdag of gisteren op donderdag, ja, dan moet je je telefoon goed in de gaten houden. Vanavond gaan namelijk uit die hoge hoed gegrabbeld worden. Eén van de vier gekwalificeerden van afgelopen week, die wint vanavond die tickets.
1: Start je weekend lekker mix.
0: En dat gaat dus gebeuren straks ergens voor de klok van 9 uur nog. Ja, je hoort het al, de start je weekend lekker mix. Niet zo gek lang geleden was dat een vast item in de vrijdagmiddagshow bij Glow FM. In een niet al te lang verleden, moet ik zeggen, zat ik hier elke vrijdagmiddag natuurlijk tussen 4 uur 's middags en 7 uur 's avonds met die vrijdagmiddagshow. Vast item in dat programma was iets na 6 uur, dus dat je weekend lekker mix. Het was het ideale begin van je vrijdagavond en van je weekend. Ja, mag dan nu een kleine 2 uur later zijn dan destijds dus normaal was. Ik voel het weekend nog niet helemaal. Staat wel klaar, maar het moet nog afgetrapt worden of zo, van mijn gevoel. Dus dat gaan we zo meteen doen. Een paar minuten na 8 uur, een nieuwe editie van de Startje Weekend Lekker Mix bij Glow FM. Eenmalig terug op de radio dus. Het is Raymond op de plek van Manasse. Tot 9 uur vanavond met Flair zo meteen door het oog van de nacht. En nu een echte Glow FM Classic van Roller Girl.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 8 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïr bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïr valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
3: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
2: Volgens de Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden.
4: Dankjewel, dan de situatie op de weg. De ANWB meldt goed nieuws. Files zijn namelijk niet gemeld. Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole op de A67 richting Valkenswaard. We knippen de hoogte oppassen bij 18.1.
5: Raymond Woutersen.
4: Op de plek van Manasse met zometeen een ingelaste editie van de Startje Weekend Lekkermix. Terug van weg geweest binnen nu en 3 minuten. Naar Alex Warren.

0: vrijdagavond van Glow FM. Je hoorde een van de gedikste hits van dit moment. Alex Warren en Passenger. In een niet al te lang verleden hadden we op vrijdagavond altijd de Stadje Weekend Lekker Mix. Net na 6 uur. Dat was altijd in de vrijdagmiddagshow die ik destijds presenteerde. Het leuke is, ik dacht, nou, ik zit nu eenmalig weer eventjes op de vrijdag. Ik zit op de plek van Manasse vandaag.
1: Stadje Weekend Lekker Mix.
0: Ja, ik dacht misschien leuk om dit weer eventjes uit de kast te trekken hier in het Glow FM gebouw. Even het stoffen vanaf te blazen en er weer een nieuw leven in te blazen als het ware. Het principe is eigenlijk heel simpel van die Start Your Weekend Lekker Mix. Het enige wat je hoeft te doen is je radio zometeen iets harder te zetten. Ja, en het weekend gewoon een beetje binnenlaten. Ja, want je hoort het, dat staat echt voor de deur. Heel flauw, sorry. In de Start Your Weekend Lekker Mix vandaag eigenlijk alleen maar lekkere weekend- en vrijdagavond hits. Zometeen onder andere David Guetta en Kid Cudi met Memories. Ja, en ken je dit? Jawel toch, is van de Bauza. De nieuwe van de Bauza zit ook in die mix.
1: Start je weekend lekker mix.

0: is de Engelse versie van...
1: Hij is nog maar 17.
0: Like We're Still 17, je hoorde MK bij Glow FM. En daarvoor dus die nieuwe van De Bouwsa. Extra editie van de Startje Weekend Lekker Mix. Dit is Crystal The Days.

0: radio. Dus start je weekend lekker mix bij Glow FM. Voorheen altijd op de radio te horen op vrijdagmiddag, net iets na 6 uur, als ideale aftrap van je weekend en van je vrijdagavond. Nou ja, toch wel leuk om deze weer even te horen, toch? Alleen maar hits voor je weekend in de mix. Colter Trapped hoorde je zojuist. Calvin Harris nog voorbij horen komen. Prospera, Crystal, De Bausa, MK, David Guetta, Alesso. Ja, als je nou niet in de sfeer bent voor die vrijdagavond, dan weet ik het ook niet meer.
1: Start je weekend lekker mix.
0: Ik kan je zo meteen trouwens nog iets meer in de sfeer brengen voor de vrijdagavond. En we hebben het er de hele avond al over. Deze Glow Evening, dus voor 9 uur vanavond, gaan nog 2 tickets uit voor het Limits Festival. Plus consumptiemunten. Je kunt ook gewoon een heel leger aan munten winnen vanavond. Enige ding is dat ik wel een kleine kanttekening daarbij moet maken. Ja, je moet je wel gekwalificeerd hebben al. Maakt het misschien toch een stuk minder aantrekkelijk, hè? Afgelopen weken was er elke Glow Evening kans om je te kwalificeren. 4 namen zitten hier in de hoge hoed. Binnen nu en 20 minuten ga ik 1 van die 4 terugbellen. En nu hoor je Bruno Mars.

0: Salsa Salavi, baby.
1: Waar staat hij morgen in de Glow 30, de lijst met de 30 populairste hits van Eindhoven? Afgelopen week stond hij op nummer 15. Het waren Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William, My Oh My. Morgenmiddag vanaf 2 uur een nieuwe editie van die Glow 30 bij Glow FM. En dit zijn Lucas en Steve en Firebeats. Dit is Keep Your Head Up. So

Echte glow van Classic, je Lucas en Steve. En Firebeats, Keep Your Head Up bij Glow FM. 2 minuten voor 8:30, Glow FM weekend weerbericht. Graad of 16 momenteel. Het is bewolkt, komt vannacht af naar 12 graden. En morgen een afwisseling van zon en wolken met af en toe een kans op een buitje. Het wordt dan maximaal 19 graden. Situatie op de weg die is rustig. De ANWB meldt geen vertragingen en Flitsmeister meldt 1 snelheidscontrole. Vind je op de A67 richting Valkenswaard bij 18.1. The Weeknd hoor je zo meteen Dancing in the Flames.

The Weeknd bij Glow FM, Jorden, Dancing in the Flames. En daarvoor nog Jennifer Lopez en David Guetta en Save Me Tonight. Ja, morgen is het zover. Het eerste Limits Festival in Eindhoven. Op de Landsart Beach met drie podia met iedereen eigen sound. Belooft het nou toch wel een groot feest te worden, hoor. Techno, classics, hardstyle, freestyle. En er is een line-up vol nationale en internationale artiesten. Onder andere Joy Houser, Nusha, Cherry Moon Tracks, Yves de Ruiter, Frank Verstraten, The Dark Raver, DJ Potato, Pat B. Ik kan nog even doorgaan. Vele anderen staan achter de decks. Afgelopen week maakte je kans op tickets in de Glow Evening. Je kon jezelf kwalificeren elke doordeweekse avond. Vier mensen hebben dat gedaan. Maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ja, ik heb hier achter mij een hoge hoed staan. Ja, daar ga ik iemand uitgrabbelen, ik moet zeggen. Het is zelf ook spannend, ja. Je zult de hele week maar hebben zitten wachten op dit ene telefoontje, hè. Het is ook morgen al, dus het is best wel last minute. We gaan naar de telefoon, even kijken, hij gaat over. Lorraine, daar bellen we mee als het goed is.

0: Met Lorraine.
1: Hey Lorraine, goeie avond. Met Raymond van Kloofem spreek je. Hi.
0: Hoi.
1: Hoe is het?
0: Hoi. Ja, goed. Tenminste, ik ga er vanuit dat het goed is nu ik je aan de telefoon heb.
1: Oeh, ja, dat is wel spannend natuurlijk. Hey, vertel, afgelopen week ben je in de uitzending geweest bij een van mijn Kloofem DJ-collega's. Want je wil graag naar het Limits Festival. Vertel, waarom wil je daar...
0: Ik zou heel graag, ja.
1: Waarom wil je daar graag naartoe?
0: Nou, ik ben sinds een paar weken in daten. En we zijn natuurlijk hartstikke verliefd op elkaar. Dus we zouden het wel leuk vinden als we dan met z'n tweeën naar het feestje kunnen morgen.
1: Oké, en wie is die persoon met wie je aan het daten bent?
0: Dat is Roger.
1: Roger. En is Roger ook bij je toevallig op dit moment, of dat niet?
0: Nee, toevallig niet. Nee, ik zie hem morgenochtend pas weer, ja.
1: Oké, jullie hebben al een klein beetje op voorbereid dat het gaat plaatsvinden, of dat niet? Of was het sowieso al gepland?
0: Nee, ik heb hem niks gezegd, maar ik heb hem wel gezegd dat hij morgen fijn moet houden voor me.
1: Oké, het is een soort van verrassing dus eigenlijk, stel je voor je zou gaan winnen zo
0: meteen. Het is voor hem een verrassing, ja.
1: Oké, en jullie kennen elkaar een paar weken dus?
0: Ja, sinds een maand nu, ja.
1: Oké. En mag ik vragen waar je vandaan komt?
0: Ik kom uit de buurt van Sittard, uit Limburg.
1: Oh ja, oké. Nou, dat is op zich wel te doen, toch, qua afstand? Naar Eindhoven?
0: 50 minuutjes, ja, 50 minuutjes. Dus dat is bijna naast de deur.
1: Hey, Lorraine, ik zou Roger maar even gaan inlichten, want het gaat gebeuren. Morgen ben jij erbij.
0: Yes, super, dankjewel. Oh, gek. Nou, hartstikke bedankt.
1: Ja, leuk toch? Onder andere
0: op
1: de line-up Joy Houser, maar ook DJ Potato, de Dark Raver. Heb je al een klein beetje enig idee naar wie je sowieso naartoe wilt morgen?
0: Nee, eigenlijk helemaal niks. Het is de eerste keer dat ik er naartoe ga. Dus ik heb er gewoon, ja, toen ik maandagavond gebeld werd, had ik echt zoiets van, nou, ik ga gewoon... Genieten van alle muziek daar. Ik vind alle muziek geweldig wat er gespeeld wordt. Dus ik heb niet een specifiek iemand.
1: Nee, nou, het zal sowieso leuk worden. En het weer is best wel prima, heb ik gezien. Graad of 20.
0: Ja.
1: Klein buitje kan er vallen, maar achter mag de pret niet drukken, toch?
0: Nee, tuurlijk niet. Ik ga morgen echt super genieten ervan. Echt, ja.
1: Hey, veel plezier. Alsjeblieft. En ik hoop dat het goed gaat. Hou ons even op de hoogte via de Glow FM app met hoe het dateleven zich gaat voltrekken de komende weken. Zijn we benieuwd naar.
0: Ik hou jullie helemaal op de hoogte en ik stuur een filmpje van ons.
1: Ja, leuk. Super. Blijf even hangen en dan wens ik je veel plezier morgen.
0: Dankjewel. Fijn gegaan.
1: Laten we een klein beetje opwarmen voor morgen. Deze man is er ook bij op Limits Festival. Yves de Ruiter en...

hele dag dit soort muziek mogen op het Limits Festival. En je zou bijna vergeten dat ze ook nog gewoon consumptiemunt heeft gewonnen. Lorraine. Ja. Hartstikke leuk. Dit is Glow FM, waarna je luistert. Yves de Ruiter was dit met Feel Free. Zojuist die tickets is eruit gegaan voor dat Limits Festival. Beelden ga je ook zo snel mogelijk terugvinden op glowfm.nl van... .nl niet, maar via wel de Instagram. Daar wel van een winmoment zojuist met Lorraine. En dit is...

0: goed.
1: Je luistert Glow FM, Bente 321 en daarvoor de nieuwe van Kygo. Je hoorde Take Me bij Glow FM. Het is de vrijdagavond van Glow FM. Zometeen draai ik Prosper met Clooney en

0: vrijdagavond van Glow FM. Joder, Prospa en Clooney en Free Your Mind. En ook nog Forest Movement, Fly Like a G6. Daarvoor, het is 9:03. We zijn onderweg naar een nieuwe editie van de Glow FM Weekend Mix. De Glow Dance Night start zometeen vanaf 9:00. Net zometeen vanaf 9:00, 2 uur lang. Florian Hamelink op je radio. Het is een soort van XXL-editie van de uurmix vandaag. De 2-uur-mix dus. Met 2 uur lang de beste weekendhits in de mix. Veel plezier.
1: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 9:00.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïense president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
4: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele week gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat we echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
3: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Aan het begin van de Glow FM Urmix editie 199. Vandaag extra veel vergeten classics in de mix. Van die liedjes die je eigenlijk nooit meer op de radio hoort. Met Alexis Jordan, Happiness zometeen. Ook Yugel komt eraan en eerst. Axwell en Ingrosso.

0: FM.
1: Ja, wat een heerlijke plaat.
2: Wat heerlijk.
3: Met jullie inzet, ik ben helemaal gek van jongens. Gewoon knallen.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. Het land wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
3: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
2: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

Leandro da Silva en Because of You in de Glow FM Urmix. Dit is editie nummer 46 van de Glow FM Takeover Mix. Een uur lang de lekkerste zomerhits voor je in de mix. Het gloednieuwe zomermuziek van Josh Baker. Zometeen My Place komt eraan, ook Usher met More. Noizu, Summer 91. En eerst een dikke Glow FM Classic in de house in de pauze edit. Ride with me. Dit is Nelly in de Glow FM Urmix.

die bezig zijn. Roeland Beelen, die gast die vorig jaar die enorme hit met Lotje scoorde natuurlijk. Enorme studenthit. Je hoort hem nu met Dansvloer Dilemma in de Glow FM Umix. Met Ricky Martin en

OFM Urmix op de vrijdag. Druk weekend, veel mensen nu op Lowlands natuurlijk. Niet uitverkocht, nee, veel mensen die kopen nog een iets goedkoper kaartje op Ticketswap. Ik vind die altijd met Lowlands dat je een heel weekend moet gaan. Je kan geen dagkaarten kopen bij Lowlands. Dus ja, wil je ook gelijk een heel weekend gaan, gelijk op die camping. En kan je gewoon beter je radio op glow zetten met de beste zomerhits in de mix met de Crystal Fighters. En eerst Disclosure in de mashup met Frankie Rizzardo.

nieuwe Kygo en Max McKnown heet Take Me Back. En we gaan je mee terugnemen, terug naar de Zero's 2000 tot en met 2009. Over twee weken horen we namelijk de speciale Zero's Throwback Mix in de Clove FM Takeover Mix. En om vast even op te warmen, twee dikke Zero's beukers. Basic Element komt eraan met Touch You Right Now en eerst Simply Red. Dit is Sunrise bij Clove FM.

Bibble en We Are One. Daarvan nog Lemmer en Alive in de Clove FM Takeover Mix. Was er voor deze week de Clove FM Takeover Mix nummer 46. Meer mixen van Nick check je op zijn Soundcloud @NickDeRoy. En we sluiten af met een paar hardhouse bangers. Seppa komt eraan. Prospa en Clooney, Free Your Mind. En eerst die nieuwste van Keller en Pace Tomlinson. Nieuwe muziek in de Clove FM Mix. Dit is Take Me Back.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS Journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit twee golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer, geleidelijk steeds meer kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Mixed up.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen Verlangen dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft de Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Mixed up.